0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon reed Helen Boyen van de Radio De Breg, CHPD, uit Aylmer, Ontario, Canada. Ik heet je welkom te dit programma, Wat Passiert. Hier leef ik mij van onze plotische mensen, van gisteren en van deel. En horchen eerst moel waren nu de artikelen uit dem Katechismus. Nu dem kämpfen we in je houding tussen e wohl en dan freus. Ik wens alle toehörchen einen guten Empfang.

Dit is de dag den de Heer gemerkt heeft. Laten we door een vrijen en vrouw zijn. Zo zegt ons Gottes woord. We vrijen ons, door even dat we dit programma uitstrolen doen, heet nog alle touwen daarvan wat welkom door touw. En ons gebed en verlangen is dat ook dit programma mocht een zegen voor alle touwen zijn. We wensen nu alle touwen een gezegende ontvang.

In dem vandaagse Bibeltijd zijn we de Moses als beder voor God. God had de Moses op de Berg Sinai komen laten en Moses bleef door 40 dagen en 40 nachten op de Berg. Door op de Berg Sinai geeft God de Moses de 10 geboden met God zijn vinger op steentoffelen geschreven. Wils Moses even een maand weg weer, had het volk Israël angst dat Moses waarschijnlijk op den Berg omgekomen zijn moest. Dan bereden zij Moses zijn broeder Aaron, een nieuwe God voor hen te maken, die hen op hun weg weer beleid wordt. Wanneer Aaron ook Israël een hoogste priester weer, deed hij toch wat het volk wil. En nu hen een golden kalf. Dan wordt een grote vast aangesteld, waar het golden kalf ingeweid en aangebeten wordt. God zag je dat alle, en dat moet hem zo dol, dat hij te Mozes zei dat hij die mensen alle aanbrengen wil, en dan met Mozes een grote volk aanvangen. Wie kennen uit deze geschicht eindleren? God is heilig en neemt zin zeer ernst. Veel ernster als wie vroeger leven. Als Moses den Berg Sinai met de 10 Geboden raufkeimen zag, wordt het volk deed, wie ook hij zeer dol. Zo dol dat hij de Tafelen met de Geboden je in einen Stein schmeit, dat hij verschmatterde. Moses beveel dat goldene kalf te schmelten en te stof te verrubbelen. Dan schad hij den stof en water en dat ganze volk moest dat water drinken. Aber de Leviten, wo dat Kalf nicht angebet hadde, befahl Moses, dass dat ganze Lauer te gonne in all die, wo dat angestalt hadde, dood te möcke. Ab die Wies starben an dem Dach 3000 Menschen. Für Gott und für Moses scheint dat gerecht mal sanft te seine, en vielleicht de grote Sünd, wo dat Volk begonnen had. Ich wunder, wo ihrens wie von der Sünd nehme. Gott hat sich nicht geändert. Wann hij sich auch durch seinen Sehen Jesus Christus aus einem Leiben vor der Openbare deid, so aus dat in Johannes 3, Vers 16 sagt, wo wir lesen, so sei auf Gott die Welt geleift, dat hij seinen eingeborenen Sehen geeft, so dat all die wat an ihm geleiven nicht verloren gonne, aber dat ewige Leben habe, dann nimmt Gott Sinn in jetzen Dienst, aber doch sei ernst. Wir wollen nun weiter ein Leid harchen und nur dort Leid mit der Botschaft wieder machen.